0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Always full of fun. Yeah.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten. En heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifune.nl.
9: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.

0: Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Vliegenoverlast rond afvalcontainers uit Horen en kaagbaan tijdelijk buiten gebruik. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Uithoren blijven overlast melden van grote hoeveelheden vliegen rond woningen en afvalcontainers. Volgens de gemeente zijn er dit jaar meer vliegen dan normaal door de zachte winter, het vroege voorjaar en warme weer. Ook afvalresten en bijgeplaatst afval kunnen extra vliegen aantrekken. De gemeente reinigt containers en plaatst op probleemlocaties speciale vlieggevallen. Samen met uitvoeringsorganisatie Duo Plus wordt onderzocht of aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals vaker legen en extra schoonmaken. Bewoners wordt gevraagd afval goed verpakt aan te bieden. Meldingen worden bijgehouden om probleemlocaties en oorzaken in kaart te brengen. En de kaagbaan op Schiphol is van maandag 21 tot en met dinsdag 29 september grotendeels buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenvelderbaan vaker ingezet en kunnen omwonenden tijdelijk meer vliegverkeer merken. Tijdens het onderhoud worden onder meer asfalt, markeringen, verlichting, bekabeling en regenwaterafvoer gecontroleerd en waar nodig hersteld. Ook worden de grasvelden gemaaid. In het weekend van 26 en 27 september kan de kaagbaan wel worden gebruikt. Welke andere banen worden ingezet hangt onder meer af van wind- en verkeersdrukte. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse Kelly Plasterk Kolsteeg geeft eigen kinderspel uit. En Sportweek Ouder Amstel van start met opening nieuwe sportvelden Duivendrecht en Sportcafé. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Ouderkerkse Kelly Plasterk Kolsteeg geeft een eigen kinderspel uit. En is al meteen geselecteerd voor het grote speelgoedboek van Bol. Het spel heet Lokomoki en is te verkrijgen bij Spree in Ouderkerk en dus Bol. In oktober verschijnt bovendien al een tweede editie, de Lokomoki Feestdagen editie. Lokomoki werd eind juni gelanceerd als spel voor peuters en kleuters tijdens bijvoorbeeld een restaurantbezoek, een reis of het wachten. Voordat de nieuwe editie officieel wordt gelanceerd, krijgt Ouderkerk een primeur. Op vrijdag 25 september organiseert Kelly van 3 tot 5 een Lokomoki spelletjesmiddag bij HeyU. Kinderen kunnen binnenlopen om samen te spelen en de nieuwe feestdageneditie is daarvoor het eerst te bekijken en te kopen. Tijdens het jaarlijks sportcafé Ouder Amstel heeft wethouder Maarten de Groot in aanwezigheid van betrokken sportclubs en voormalig wethouder Victor Freke de nieuwe sportfeest.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn 2 Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: KLM-vlucht keert terug naar brandende powerbank en verbetering luchtkwaliteit stagneert. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag teruggekeerd naar Schiphol nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. De Boeing 777 vloog op dat moment al boven de Atlantische Oceaan. Volgens passagiers werd de powerbank ondanks eerdere waarschuwingen gebruikt en explodeerde deze kort daarna. Het cabinepersoneel wist het vuur snel te blussen. Uit voorzorg besloot KLM met de bijna volle vlucht terug te keren naar Amsterdam. De passagiers waren omgeboekt en vertrokken vrijdag opnieuw naar Curaçao. En de verbetering van de luchtkwaliteit in onder meer Haarlemmermeer lijkt te stagneren. Dat meldt de provincie Noord-Holland op basis van jaarlijkse metingen. De huidige wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar op veel meetpunten worden de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie niet bereikt. Vorig jaar waren de concentraties fijnstof hoger, mede door weinig regen. Ook in de IJmond en het Amsterdamse havengebied blijft luchtverontreiniging een aandachtspunt. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof ligt Noord-Holland op koers voor de strengere Europese normen vanaf 2030, maar blijven aanvullende maatregelen noodzakelijk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Leden van drie verenigingen uit Ouder Amstel op pad voor lotenverkoop voor de grote clubactie. Een woningbouw op Amstel Eiland na jarenlange voorbereiding van start. Mijn naam is Martin Rodenburg. Leden van drie verenigingen uit Ouder Amstel gaan vanaf zaterdag 19 september op pad voor de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken. Clubs uit de Ouderkerk die meedoen zijn Zwem- en Poloclub De Snippen en VV Ouderkerk. En in Duivendrecht doet CTO 70 volleybal mee. Van ieder verkocht lot gaat 85% van de verkoopprijs naar de deelnemende clubs. Een lot kost €3, waarvan de vereniging €2,55 ontvangt. Wie een lot koopt, steunt rechtstreeks een vereniging en maakt kans op een prijs. Dit jaar zit er meer dan 1 miljoen prijs in de prijzenpot en is de winkans 1 op 9. De hoofdprijs bedraagt €100.000. Leden kunnen tot en met 27 oktober loten verkopen en de trekking vindt plaats op 3 november. De bouw van woningen op het Amstel-eiland is afgelopen donderdag met een feestelijke opening van start gegaan. Op het eiland komen vrijstaande woningen, landhuizen en twee appartementgebouwen. Het bekende blauwe huisje keert terug als conciërgewoning bij de entree van het eiland. Er komen woningtypen in alle prijsklassen, aldus wethouder Slettehaar. Op het Amstel-eiland worden uiteindelijk 13 kavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd en 15 appartementen verdeeld over twee kleinschalige gebouwen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
10: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
11: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Cinema Amstelveen opent tijdelijke bioscoop. En wethouder bezoekt All Stars Tennis. Mijn naam is Hans van der Heijden. De tijdelijke bioscoop van Cinema Amstelveen in De Landing op Uilenstede is donderdag feestelijk geopend. Het voormalige filmzaaltje van De Griffioen is afgelopen zomer gerenoveerd. De groene stoelen van de voormalige bioscoop aan het Stadsplein zijn mee verhuisd. Cinema Amstelveen wil ook studenten en andere jongeren op Uilenstede betrekken bij de programmering. De komende periode zijn dagelijks vanaf 1 uur films te zien, behalve op maandag. Houders van een cinefielpas hebben gratis toegang. De officiële opening werd verricht door Pim Giel, die vorig jaar veel bezoekers trok met Hoop in de Hoep. En wethouder Floor Gordon heeft donderdag een training van All Stars Tennis bij LTC Startbaan in Amstelveen bezocht. Het programma is bedoeld voor ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd of fysieke beperkingen niet meer aan regulier tennis kunnen deelnemen. Wekelijks doen ruim 30 mensen uit Amstelveen en omgeving mee. Naast beweging speelt ook sociaal contact een belangrijke rol. Volgens Gordon laat All Stars zien dat sport en ontmoeting goed samengaan. Ze hoopt daarom dat het initiatief navolging krijgt bij andere tennisverenigingen, zodat meer mensen op aangepaste wijze actief kunnen blijven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
4: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En D66 wil vrouwelijk perspectief standaard meenemen in openbare ruimte Ouder Amstel. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in Ouderkerk en Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Hoe veilig voelt het op straat, een plein of een park als je er als vrouw of meisje alleen loopt? D66 Ouder Amstel wil dat deze vraag voortaan nadrukkelijk wordt meegenomen bij de ontwikkeling, inrichting en het beheer van een openbare ruimte. De aanleiding voor de motie was het Amsterdamse initiatiefvoorstel Stem openbare ruimte beter af voor vrouwen. Een ruimte kan op papier prachtig zijn, maar toch onveilig of onaangenaam voelen als je er alleen loopt. Denk bijvoorbeeld aan plekken met weinig zicht, donkere routes of afgeleven hoekjes, aldus D66. Als we de openbare ruimtes beter maken voor vrouwen, maken we deze vaak ook beter voor iedereen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen. Er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met 2 vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen. Maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
6: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: Vliegenoverlast rond afvalcontainers uit Horen en kaagbaan tijdelijk buiten gebruik. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Uithoren blijven overlast melden van grote hoeveelheden vliegen rond woningen en afvalcontainers. Volgens de gemeente zijn er dit jaar meer vliegen dan normaal door de zachte winter, het vroege voorjaar en warme weer. Ook afvalresten en bijgeplaatst afval kunnen extra vliegen aantrekken. De gemeente reinigt containers en plaatst op probleemlocaties speciale vlieggevallen. Samen met uitvoeringsorganisatie Duo Plus wordt onderzocht of aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals vaker legen en extra schoonmaken. Bewoners wordt gevraagd afval goed verpakt aan te bieden. Meldingen worden bijgehouden om probleemlocaties en oorzaken in kaart te brengen. En de kaagbaan op Schiphol is van maandag 21 tot en met dinsdag 29 september grotendeels buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenvelderbaan vaker ingezet en kunnen omwonenden tijdelijk meer vliegverkeer merken. Tijdens het onderhoud worden onder meer asfalt, markeringen, verlichting, bekabeling en regenwaterafvoer gecontroleerd en waar nodig hersteld. Ook worden de grasvelden gemaaid. In het weekend van 26 en 27 september kan de kaagbaan wel worden gebruikt. Welke andere banen worden ingezet hangt onder meer af van wind- en verkeersdrukte. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
6: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel. Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

Hij was nog maar 21 jaar toen hij dit opnam. En zou zijn grootste hit worden. Ik heb het over Michael Eugene Archer. We kennen hem natuurlijk allemaal als D'Angelo. 21 jaar, ja. En dan neem je zo'n goede en zo'n volwassen plaat op. Een bewogen leven heeft hij gehad. Hij is helaas alleen niet oud geworden. 51 jaar. Vorig jaar, 2025, is hij overleden. En dat is jammer, want ik had het idee dat er nog wel meer in zat. Hij heeft een paar goede albums ook uitgebracht nadat hij dit uitbracht. Dus ja, ondanks dat hij af en toe helemaal van de wereld verdween, dat het helemaal stil rondom werd. Geweldige artiest die we nooit meer live kunnen zien. Hey, het is zondagochtend. Jam on Zondag met Erik van Diemen tot aan 12 uur met de allermooiste, de allerlekkerste slow jams en ballads. Ik zou zeggen, ga hem goed voorzien. Mickey Howard, Love.

Dit is één van de artiesten dit die nog op mijn bucketlist staat. Eén van de artiesten die ik heel graag nog een keertje live ga zien. Ik zit dus te wachten tot hij naar Nederland komt. Jordy Cam en It's Love hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Daarvoor de prachtige stem van Joyce Kennedy. Mother's Finest Love Changes. Een nummer dat je misschien ook kent van Kashif en Melissa Morgan. Of misschien ook van Mary J. Blige. Heel veel mensen hebben het later ook nog een keertje geprobeerd. Maar dit was het origineel. Love Changes dus uit 1978. En daarvoor... Daarvoor Mickey Howard met die prachtige uithalen. Love Under New Management. En dit is Keith Sweat. Hier is Lay You Down.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. In Tanzania zijn 10 doden, mogelijk vergiftigde leeuwen, gevonden. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse Kelly Plasterk Kolsteeg geeft eigen kinderspel uit. En Sportweek Ouder Amstel van start met opening nieuwe sportvelden, Duivendrecht en Sportcafé. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Ouderkerkse Kelly Plasterk Kolsteeg geeft een eigen kinderspel uit en is al meteen geselecteerd voor het grote speelgoedboek van Bol. Het spel heet Lokomoki en is te verkrijgen bij Spree in Ouderkerk en dus Bol. In oktober verschijnt bovendien al een tweede editie, de Lokomoki Feestdagen editie. Lokomoki werd eind juni gelanceerd als spel voor peuters en kleuters tijdens bijvoorbeeld een restaurantbezoek, een reis of het wachten. Voordat de nieuwe editie officieel wordt gelanceerd, krijgt Ouderkerk een primeur. Op vrijdag 25 september organiseert Kelly van 3 tot 5 een Lokomoki spelletjesmiddag bij HeyU. Kinderen kunnen binnenlopen om samen te spelen en de nieuwe feestdageneditie is daarvoor het eerst te bekijken en te kopen. Tijdens het jaarlijks sportcafé Ouder Amstel heeft wethouder Maarten de Groot in aanwezigheid van betrokken sportclubs en voormalig wethouder Victor Frequin de nieuwe sportvelden in Duivendrecht op Sportpark De Hoop geopend. De Groot opent tevens de Nationale Sportweek. In de komende week worden diverse sportactiviteiten georganiseerd, zoals op 27 september de roeiregatta in de sporthal Mindelwijk. Tevens is men erg blij met de nieuwe Jeu de Boelbaan. Er werd ook veel aandacht geschonken aan de inzet van vrijwilligers. Met de nieuwe sportvelden is er weer ruimte voor vrijwilligers, kaderleden en zo weer nieuwe leden. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Voor mij is dit meer dan gewoon een nummer. Voor mij is dit een track van een van de belangrijkste, misschien wel een van de belangrijkste LP's uit mijn leven. Ik kocht de LP toen ik in de brugklas zat. All in All van Earth, Wind and Fire. Een plaat die echt helemaal mooi is. En ik ken ook werkelijk iedere toon, ieder dingetje van die plaat. Bovendien, de hoes was ook heel erg mooi. Hè? Met van die Egyptische piramides erop. En dit was een van de nummers die ik mijn hele jeugd doorgedraaid heb. En ik vind het heerlijk om het nog een keertje met jullie te delen. Earth, Wind and Fire was dat. And Be Ever Wonderful.

Jeffrey Osborne over iets dat ooit begon als een one-night stand, maar uiteindelijk veel meer werd. En zo kan het gaan in het leven. LTD was dat. Love, Tenderness and Devotion, Stranger hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Bravo van Let Us See. En ik weet niet hoe het komt, ik ben vandaag in een extra romantische bui. En als ik in een romantische bui ben, dan moet je heel erg voor me oppassen. Want voor je het weet, pak ik er muziek bij van Luther Vandross. En dan is het eind helemaal zoek.

Ashanti is blij. Ashanti is vrolijk en vrolijkheid is aanstekelijk. Daar krijg je zelf, als je naar luistert, ook altijd een glimlachje van op het gezicht. En ik was even toe aan wat vrolijkheid naar die uiterst romantische plaat van Luther Vandross. Je hoorde Happy hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Daarvoor dus Luther Vandross en So Amazing. Alicia Keys heeft een drummer uitgenodigd die ongelooflijk zijn best voor haar doet. En zij, op haar beurt, doet weer haar best voor hem. Ja, er bloeit iets moois op daar in de studio. En daarom heet deze plaat van Alicia Keys heet ook

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
5: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
6: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws op Jam FM. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 4:15 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: KLM-vlucht keert terug naar brandende powerbank en verbetering luchtkwaliteit stagneert. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag teruggekeerd naar Schiphol nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. De Boeing 777 vloog op dat moment al boven de Atlantische Oceaan. Volgens passagiers werd de powerbank ondanks eerdere waarschuwingen gebruikt en explodeerde deze kort daarna. Het cabinepersoneel wist het vuur snel te blussen. Uit voorzorg besloot KLM met de bijna volle vlucht terug te keren naar Amsterdam. De passagiers waren omgeboekt en vertrokken vrijdag opnieuw naar Curaçao. En de verbetering van de luchtkwaliteit in onder meer Haarlemmermeer lijkt te stagneren. Dat meldt de provincie Noord-Holland op basis van jaarlijkse metingen. De huidige wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar op veel meetpunten worden de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie niet bereikt. Vorig jaar waren de concentraties fijnstof hoger, mede door weinig regen. Ook in de IJmond en het Amsterdamse havengebied blijft luchtverontreiniging een aandachtspunt. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof ligt Noord-Holland op koers voor de strengere Europese normen vanaf 2030, maar blijven aanvullende maatregelen noodzakelijk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

Ik heb hem nooit ontmoet. Ik zou eerlijk gezegd niet eens weten hoe ze eruit ziet. Maar ik kan je vertellen over die Fonda Rae. En die Fonda Rae die je net hoorde. Dat is een vrouw die helemaal vol zit met energie. Zij kan het de hele nacht door. Althans, dat beweert ze. Dat zingt ze. Hè? Maar ik sluit niet uit dat ook zij op de meest romantische momenten net even hoofdpijn heeft. Ja, en dan kom je toch weer van een koude kermis thuis. Je hoorde Wish en Fonda Rae en Touch Me. Het begin van de zondagmiddag. Het begin van jouw zondagmiddag. De zondagmiddag waar je ze allemaal hoort. De allerbeste classics en old school. En new music first. En nu

0: Ah, wat is hij weer lekker, hè, deze week.
1: Ja, de Hard Jam van week 38. En dat is de nieuwe single van Save the Robots. En die heet No Longer Blue. En, nou, dat is een hele goede titel. Want ik kan me niet voorstellen dat je sombertjes bent als je naar deze muziek luistert. En voor Save the Robots hoorde je ook nog Babyface hier op Jam FM bij Erik van Lieven. Dat was It's No Crime. En dit is Elvie Silas. Pas op, Elvie is verliefd. You put the L.

Het was 1994 toen het uitkwam. En we kenden natuurlijk het origineel al van de Gap Band, Outstanding. En het risico als je zo'n bekende plaat opnieuw opneemt, is natuurlijk dat de meeste mensen minder vinden. En dat was niet het geval. Nee, het werd weer een hele grote hit voor Blackstreet. Dus You Blow My Mind. En daarvoor Elvie Silas. En You Put The L In.

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Leden van drie verenigingen uit Ouder Amstel op pad voor lotenverkoop voor de grote clubactie. Een woningbouw op Amstel-eiland na jarenlange voorbereiding van start. Mijn naam is Martin Rodenburg. Leden van drie verenigingen uit Ouder Amstel gaan vanaf zaterdag 19 september op pad voor de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken. Clubs uit de Ouderkerk die meedoen zijn Zwem- en Poloclub De Snippen en VV Ouderkerk. En in Duivendrecht doet CTO 70 volleybal mee. Van ieder verkocht lot gaat 85% van de verkoopprijs naar de deelnemende clubs. Een lot kost €3, waarvan de vereniging €2,55 ontvangt. Wie een lot koopt, steunt rechtstreeks een vereniging en maakt kans op een prijs. Dit jaar zit er meer dan 1 miljoen prijzen in de prijzenpot en is de winkansen 1 op 9. De hoofdprijs bedraagt €100.000. Leden kunnen tot en met 27 oktober loten verkopen en de trekking vindt plaats op 3 november. De bouw van woningen op het Amstel-eiland is afgelopen donderdag met een feestelijke opening van start gegaan. Op het eiland komen vrijstaande woningen, landhuizen en twee appartementgebouwen. Het bekende blauwe huisje keert terug als conciergewoning bij de entree van het eiland. Er komen woningtypen in alle prijsklassen, aldus wethouder Slettehaar. Op het Amstel-eiland worden uiteindelijk 13 kavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd en 15 appartementen verdeeld over twee kleinschalige gebouwen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

Tegenwoordig kan er steeds meer met AI. Hè? En heb je dus computers die zo goed de mens kunnen nadoen dat je het verschil niet meer hoort. En vroeger, in de jaren 80, had je mensen die juist weer een computer nadeden. En daar hoorde je een voorbeeld van. Je hoorde Man Parrish en de Boogie Down Bronx. Hier op Jam FM. Ja, tijden veranderen. Hè? A Tribe Called Quest. Can I Kick It? Yes.

Eén ding over je. Het eerste is dat je redelijk op leeftijd bent. Want het is alweer een tijdje geleden dat hij uitkwam. En ten tweede weet ik dat je de import volgde. Want dit was niet wat je op de gewone radio hoorde. Hiervoor moest je naar de importstations zoals Radio Disco Action, Satellite, Empire enzovoort. Je hoorde Shaq en Let's Get Cracking. Voor mij persoonlijk herinneringen aan BOC. Bok in Buitenvelden. Ik ben er niet vaak geweest. Maar de keren dat ik er was, was het helemaal raak. Daar hoorde je hem. Shaq dus. Let's Get Cracking. En daarvoor wat meer bekend, A Tribe Called Quest. And Can I Kick It? Nieuwe single van Lucas Sato heet Ghetto Kind of...

to all the ladies that want to ride my pony. Dat is behoorlijk schunnig. Je hoorde de remix van Genuine en Pony. En dat deden ze aan met Timberlake. Dat was goed te horen. En daarvoor mooie nieuwe single van Lucas Santo. Natuurlijk met een klein beetje Barry White erin. The Ghetto Kind of Love. Do it any way you want. Je mag het zo doen als je het wil. Hier is Kevin.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als hun zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hanen zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hanen zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Cinema Amstelveen opent tijdelijke bioscoop. En wethouder bezoekt Old Stars Tennis. Mijn naam is Hans van der Heijden. De tijdelijke bioscoop van Cinema Amstelveen in De Landing op Uilenstede is donderdag feestelijk geopend. Het voormalige filmzaaltje van De Griffioen is afgelopen zomer gerenoveerd. De groene stoelen van de voormalige bioscoop aan het Stadsplein zijn mee verhuisd. Cinema Amstelveen wil ook studenten en andere jongeren op Uilenstede betrekken bij de programmering. De komende periode zijn dagelijks vanaf 1 uur films te zien, behalve op maandag. Houders van een cinefielpas hebben gratis toegang. De officiële opening werd verricht door Pim Giel, die vorig jaar veel bezoekers trok met Hoop in de Hoep. En wethouder Floor Gordon heeft donderdag een training van Old Stars Tennis bij LTC Startbaan in Amstelveen bezocht. Het programma is bedoeld voor ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd of fysieke beperkingen niet meer aan regulier tennis kunnen deelnemen. Wekelijks doen ruim 30 mensen uit Amstelveen en omgeving mee. Naast beweging speelt ook sociaal contact een belangrijke rol. Volgens Gordon laat Old Stars zien dat sport en ontmoeting goed samengaan. Ze hoopt daarom dat het initiatief navolging krijgt bij andere tennisverenigingen, zodat meer mensen op aangepaste wijze actief kunnen blijven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze...

Het is natuurlijk 2026 inmiddels. Maar soms denk je dat we nog steeds in de jaren 80 leven. Want een heleboel platen uit de jaren 80, die hoor je nog heel vaak, die vroeger een hit waren. Maar sommige niet, die zijn we helemaal vergeten. Dit was een hele grote hit in de jaren 80, maar je hoort hem bijna nooit meer. Je hoort namelijk David Christie en Settle Up. En dat betekent zoveel als pak je spullen en maak dat je wegkomt. En dat is nou net wat ik wil dat je niet doet. Ik wil namelijk heel graag dat je blijft luisteren. Ik wil dat je blijft luisteren tot 2 uur.

Rewind selector.

Daar zijn ze weer. Ik denk dat ik wel zo'n beetje wekelijks een plaatje voor ze inruim, omdat ik een hele grote fan van ze ben. Cameo was dat, Larry Blackmon dus, met zijn groep Candy deze keer. En voor Craig David en The Art for Butcher. En Rewind. Ik heb weer iets nieuws voor je. B. Streezy en Anthony.

Als je de bewegingen bekijkt van de mensen rondom de dansvloer, als deze plaat wordt opgezet, dan zie je iets heel bijzonders. Je ziet namelijk dat heel veel mensen spijt krijgen dat ze net de dansvloer af zijn gegaan. Zo van, nou laten we even wat drinken, dan komen we straks weer terug. Want als je deze plaat hoort, BBD en Poison, dan wil je weer terug, want dat wil je natuurlijk niet missen. Je hoorde Bel, Biff, Dival, Poison hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Typisch zo'n plaat voor op de dansvloer, niet ernaast. En daarvoor B-Streezy en Anthony Hamilton en hun nieuwe single Love You Down. En dit ken je vast nog wel. Hier zijn de Whispers en It's

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als hun zus vroeger. Na ruim 50 jaar zal Paul Hane stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En D66 wil vrouwelijk perspectief standaard meenemen in openbare ruimte Ouder Amstel. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in Ouderkerk en Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Hoe veilig voelt het op straat, een plein of een park als je er als vrouw of meisje alleen loopt? D66 Ouder Amstel wil dat deze vraag voortaan nadrukkelijk wordt meegenomen bij de ontwikkeling, inrichting en het beheer van een openbare ruimte. De aanleiding voor de motie was het Amsterdamse initiatiefvoorstel Stem openbare ruimte beter af voor vrouwen. Een ruimte kan op papier prachtig zijn, maar toch onveilig of onaangenaam voelen als je er alleen loopt. Denk bijvoorbeeld aan plekken met weinig zicht, donkere routes of afgeleven hoekjes, aldus D66. Als we de openbare ruimtes beter maken voor vrouwen, maken we deze vaak ook beter voor iedereen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Het is een track dit. Een track die eigenlijk altijd in de top 10 staat van de Jamming 100, onze eigen lijst. En mocht je nog niet weten wat de Jamming 100 is, dat is een lijst met de allerbeste dance tracks uit de jaren 80 die we net voor Oud en Nieuw ieder jaar uitzenden. Gaan we dit jaar ook weer doen en waarvoor jullie kunnen stemmen. Dus het zijn wij niet die het bepalen, jullie zijn het. Een van de populairste platen dus onder de luisteraars van Jam FM. Je hoorde Shannon en Let the Music Play hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En van Shannon naar Miss Lauryn Hill is een heel klein stapje. Ja, hier is Doo-Wop. That thing, that thing.

Het zijn die dansbare herinneringen. Die dansbare gezamenlijke herinneringen uit vroegere tijd. We gingen heel veel terug in de tijd. Naar begin jaren 80, 1982. En als je toen uitging. Als je oud genoeg was om toen al uit te gaan, zoals ik. Dan heb je er zeker op gedanst. Want je hoorde hem heel vaak in de clubs en in de discotheken. Ik heb het over Touché, Wrap It Up. Destijds alleen via de import verkrijgbaar. Dus een happeningetje. En daarvoor hoorde je Miss Lauryn Hill en Do Up That Thing. En dat weer komt uit de jaren 90. Maar het is 2026. En het is dus ook belangrijk om kijk te hebben op wat er nu uitkomt. Wat modern is, wat nieuw is. En soms is datgene dat nieuw is al heel vertrouwd, kennen we al lang. Bijvoorbeeld deze nieuwe single van The Brothers. Hier is What You Won't Do For Love.

See you at the crossroads. Ja, er zijn heel veel mensen die geloven dat we elkaar allemaal boven nog een keertje tegenkomen. Jo, de Boom, Fax en Harmony hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En over de crossroads gesproken. Daarvoor een remake van een heel oud nummer 1979 van Bobby Caldwell. Ik had heel graag aan Bobby Caldwell willen vragen wat hij ervan vond van deze uitvoering van The Brothers. Maar helaas, we moeten even wachten tot we bij de crossroads zijn. Want Bobby Caldwell is alweer een tijdje dood. Wie niet dood is, springlevend om precies te zijn, dat is Edwin van Brakel. De komende 2 uur hier op Jam FM. En volgende week zondag, dan is het weer zoveel. Tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags, dan ben ik er weer voor 3 uur lang Jam on Zondag met Erik van Diemen. Maar nu heb ik genoeg gezegd. En daarom is mijn laatste plaat deze van Central Line. You've

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
11: Uit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten.
13: Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als hun zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El-Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hanen zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hanen zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

opener van de show, Level 42 en The World Machine. En niet zomaar de versie. De originele komt natuurlijk uit 1985, maar dit is de Shep Pettibone remix die hem even aanpakte voor de Amerikaanse clubscene. En hem stevig onder handen nam, zodat hij lekker op de dansvloer lag, zeg maar.

0: 40 jaar bestond. Ik ben er nog geweest met Maurice. Maurice, was het goed? Hij knikt ja. Af en toe de zang een beetje, maar dat mag ook wel, hè, na 40 jaar. Kom op, zeg, ja. Zo, goedemiddag, tot 4 uur zijn we er weer. Maurice Becker zit alweer binnen. Ik zei het al, voor het lokale nieuws voor Oudekerk en Amstel, Duivendrecht, De Waver, Amstelveen, de stadsregio Amsterdam. We gaan graaien. De Jam vernieuwplaat komt langs, de Hot Jam. En nou, als het weer een beetje mee zit, misschien toch nog een Italo stiekem. Vorige week even niet. Nou ja, moet kunnen. En zoals je weet, eerst wat nieuws.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En die zijn weer lekker, hoor. Er is een nieuwe uit van de formatie Change. Oh, dat is fijn.

0: Ah, de nieuwe van Change. Hij is weer lekker. Zometeen gaan we nog even naar de Mr. Funk, Bootsy Collins en Back to the 80s met Chic. Maar eerst Maurice Becker met het eerste lokale blokje.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Het is om en erbij, kwart over 2. Dit programma, Edwin On. Edwin, goedemiddag. In de gemeente Ouder Amstel openen huiseigenaren op zaterdag 21 oktober hun duurzame woning. Dit zal zijn tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Bezoekers kunnen ideeën en ervaringen opdoen over onder meer zonnepanelen, warmtepompen en energiebesparing. Zo kunnen buurtgenoten van elkaar leren en inspiratie opdoen voor hun eigen woning. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen over onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het festival van ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Nou, dat was lekker snel. Ik spreek je zo. Doei.
0: Ja, tot zo.
3: This summer, your radio.
4: This is the original.

deze track. En DJ Myth, die heeft hem nog eens flink onder handen genomen. Is die funky? Nou, dat hoor je niet alleen. Dat weet je. Shakedown featuring Bootsy Collins.

0: Ja, hoort dat het Nile Rodgers is. En dat is niet negatief bedoeld. Maar het is gewoon een herkenbaarheid van deze man. Chic met I Feel Your Love Coming On. Disco met Groove, die nog steeds klinkt alsof die gisteren opgenomen is, zeg maar. Ik hoop dat het volume omhoog is gegaan, je voetjes van de vloer kwamen. Want eigenlijk kan je niet stil blijven zitten hier bij de show van Edwin On.
1: New music first, always on Jam 104.9.
0: En die nieuwe zijn ook weer lekker, hoor.

the Packer, Robbie Casablanco. Van het album Dr. Packer Remixes deel 9, The Gates. Er staan onder andere hele fijne en vette remixes op. Onder andere van Demon Crier, Pointer Sisters, Shaka Tak natuurlijk deze, Trisha Bone, Edwin Starr, mijn naamgenoot.

0: tweede half uurtje, maar eerst eventjes de New Music Mix. Made by Ronald Richel. En die kennen we van de donderdagavond Jamcrackers.
1: Always a better song. Waiting for you this summer.

0: het familie zijn van James Ingram, die Ashley Ingram. Dat moet ik eens even opzoeken. Ik weet ook niet alles, hè. Maar wat ik wel weet is dat ze wereldwijd 4 platina, 9 gouden en 12 zilveren behaalden. En het eerste succes hadden ze met Body Talk in 81. En daarna volgde al snel Flashback. En een jaar later Just an Illusion, gevolgd door Music and Lights. In the Heat of the Night. En deze Changes. Dat was Back to the 80s.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s, Jam FM.
0: En dat doen we samen met Miss Kim Sims.
2: Hey, this is Kim Sims. And I'm always smooth and funky when I listen to Jam

zijn, ja, zijn skills eraan verleend. En Kim Sims, ja, die is op de socials nog heel druk. Ja, zo gestoord als een deur. Ook nog komisch, althans, als je ervan houdt. Maar je moet hem maar eens even opzoeken.

0: de Edwin Ondag, zullen we maar zeggen. Ondertussen zit Maurice Becker te wuiven. Hij zit klaar voor zijn tweede lokale blokje.
1: Nou, even afdrummen dan. 1, 2, ja!
2: Lokaal nieuws. Update.
3: Ja, van die Heimat, oude Amstel, de Herr von Brockel. Het is dat mirakel van Brockel. Goedemiddag. Dat slaat toch helemaal nergens op. Maar. Tijdens de week tegen eenzaamheid wordt er een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel georganiseerd. Dit is het initiatief van Stichting Gezond Natuurwandelen. De wandeling start bij Sporthal Bindelwijk in Ouderkerk. Er wordt een uur rustig gewandeld met aandacht voor natuur en ontmoeting. En het is op zondag 27 september om 10 uur. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzaam maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden en dat kan tot en met 30 september dit jaar. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. Mooi, nou dit was hem voor nu. Ik spreek je zo.

0: toedeloe. Tjus.
1: Ja, tjus.
2: We update your ears.
3: New music first.
2: Jam.
4: Inderdaad, met recht update. Hier is Terry Green en Castella. Trouble in Paradise.

0: Deens-Duitse duo Frank Ryle en Rob Hart, die verantwoordelijk was voor deze remix. Zo, we gaan eens eventjes terug naar die jaren 80, volgens mij.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.
0: Wat zeg je?
3: What you talking about?
0: Ja, nergens.
3: I don't need your opinion.
0: Oh, dankjewel.
3: I don't need your advice.
0: Oh, ook niet.
3: What I need.
0: Nou.
3: You can't give me.
0: Oh.
3: Real love.
0: Nou, vooruit dan.
3: Gotta have the real thing.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
13: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
14: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran.
17: De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: "Jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt." Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden.
18: Wij zijn Jam FM.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
18: Wij zijn Jam FM.
15: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: Die had toen het nummer Minnie the Moocher. En daar kwam dit in voor. Heidi Hi, Heidi Ho. Cool in the Gang uit 82. En daarmee gaan we zo een knipoog naar de oudere generatie van de swing en jazz. Met een ode aan eigenlijk Cab Calloway met dit Heidi Hi, Heidi Ho. Heidi, Heidi Ho. En ja, zo belanden we bij de tweede track na drieën. Oftewel de Hot Jam van deze week. Hot Jam, week 38, approved and tested by the crew.
1: A brand new track right now, right here on Jam FM.
2: Jam FM.
3: This cut is fresh.
2: New music first. We bring you...

0: 80's sounds, maar dan helemaal nieuw hoor. Helemaal nieuw. Nieuw op de dansvloer. 11 september kwam die uit. Save the Robots. De hot jam van week 38. No Longer Blue heet die. Hij is lekker hoor. Van Mr. Robbie June. En de lange versie duurt maar liefst 8 minuten en 12 seconden. Echt onvoorstelbaar. En wat een heerlijke baseline. Maurice Becker zit te swingen op zijn stoel en zit ondertussen klaar voor het derde lokale blokje.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Dit is het tweede uur, Edwin On. Edwin, goedemiddag. De Bomenbuurt in Duivendrecht krijgt binnenkort groot onderhoud. De straten, stoepen en riolering worden vernieuwd. Ook komt er een apart systeem voor het afvoeren van regenwater. Het verkeer in de Bloemenbuurt wordt mogelijk daardoor tijdelijk éénrichtingsverkeer. De gemeente wil voor de werkzaamheden enkele bomen kappen en elders nieuwe bomen plaatsen. In Amstelveen kan je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Meer informatie is te zien op de website debibliotheekamsteland.nl. Nou Edwin, jij weet wel hoe je moet netwerken. Dan ben jij een steen in. Jij zet Jam FM op de socials altijd mooi in de spotlight.
0: Ja.
2: Tot zo.
0: Tot zo. We gaan even naar de gazelles en guitars van Brain Power.
3: This summer, your radio.
4: This is the original.
3: Live.

0: Thousand Guitars uit 2021. Samengemaakt en geproduceerd met Dylan Lewis. De broer natuurlijk van Birgit Lewis.
1: Ja!
0: Echt lekker oldschool hier op Jam FM. Over oldschool gesproken, we gaan even back to the 80s.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Sweet Stuff I Use. Nou, ik gebruik de mengtafel vandaag in de Edwin On Studio. We gaan natuurlijk straks ook nog graaien. De Jam vinylplaat komt nog bij. Maar eerst eventjes hier wat nieuws op Jam.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En dan hebben we het over deze. Dit is Prince LDJ. En the best I ever had. Heerlijke soul in een nieuw jasje hoor. Want het is helemaal nieuw op Miso Records.

0: 9:30. We hebben nog tijd voor een 2:30. En dat betekent niet twee nieuwe tracks. Dat betekent niet 2:30. Maar dat betekent twee nieuwe tracks zo even voor 9:30. Dus we gaan je gewoon nog eventjes updaten. En je weet dat die updates van Jam FM, die zijn geheel gratis. En komen vanzelf tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.

0: uit 1988. Zo, we gaan de blinddoek er weer even bij pakken. Dan weet je het wel, want dan mag ik helemaal niks zien. Want we gaan een potje graaien hier in de studio. Eens even kijken waar we de graaitrek hebben. Zo, de graaitune moet ik hebben. Zo, deze. Deze is hem, ja. Zo, eens even kijken. Dan gaan we staan. Even het microfoontje wat harder. Zo. En dan gaan we in de rechterkant van de cd-rekken van de Edwin On Studio. Zo. Dit hoesje voelt nou eens goed. Ik denk dit wordt een leuke klapper. Hoop ik het nog nooit gedraaid te hebben. En dan gaat nu in de slikker aan de voorkant van de cd-speler. Zo heet de slikker, hè. De graaitrek van deze week. Ik weet het niet, jij weet het niet. We weten het allemaal niet. Ik ben benieuwd.
1: Do the right thing.

identiteit van de film. En het nummer van Red Hat Pinking werd aan de kant gezet. En toen kwam er alsnog een film aan te pas. 2 jaar later werd deze Do The Right Thing wel gebruikt in de horrorfilm The People Under The Stairs. Dat was van Wes Craven, maar ja, helaas alleen tijdens de aftiteling. Dus mensen moesten wel in de bioscoop blijven zitten om deze te horen. Maar wat een lekker nummer weer als kruidtrek van Red Hat Kingpin en die FBI uit 1989. Het was een beetje langzame swingbeat, hè? Do the right thing. Nou, ik hoop dat ik the right thing weer voor jou heb gedaan met de graaitrek en de blik.

0: stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Oh, nou, Maurice, kom er maar in dan.
2: Lokaal nieuws. Update.
3: Het zijn die bekende trackjes voor 4 uur. Edwin, goedemiddag. Het kabinet wil het geluidsoverlast voor omwonenden van Schiphol verminderen. De luchthaven mag volgens de plannen ruim 470.000 vluchten per jaar uitvoeren. En daarvan mogen ruim 27.000 vluchten 's nachts plaatsvinden. Maar daar zijn zorgen over bij de regering. Vooral de bescherming van omwonenden en de voorwaarden voor groei moeten duidelijker, vindt het kabinet. Retteketet. Dat was het nieuws bij Ed Retteketet. Edwin, ik spreek je volgende week weer. Dan zitten we er weer klaar voor. Dus tot dan. Doei.
1: Ja, is goed. Man, we gaan eens eventjes, wat het, ja, er komt een Indian Summer aan, die begint eigenlijk al een beetje. En ik dacht, dan doen we het toch nog even in Italootje. Je hoort een beetje de effectprocessor al. We gaan hem instarten.
2: De Edwin On Italo Track.
1: Zo, en afgelopen...
4: Hallo, ik heb nog een echo.
1: Zo,
4: hallo.
1: Afgelopen vrijdag was Jeroen van den Berg bij...

vrijdag. Ekdom in de morgen met Jeroen in de morgen. Ja, ik had er graag willen zitten, maar het was niet zo. Dus we zitten gewoon met JMFM. Ik vind het goed hoor. En Jeroen heeft het prachtig gedaan. Het was een hele fijne, gezellige show. Dus dankjewel Jeroen. Speciaal voor jou dus deze Color My Love. En dat doe je voor een hele hoop mensen, heb ik begrepen. Dus dat komt helemaal goed. Zo, eens even kijken, want we gaan weer naar die effectprocessor. Want het is tijd voor de Jam vinylplaat. En dan moet ik die fun wel eventjes stoppen zo hier. Hoppakee, dat gaat bij deze gebeuren. Zo, de Jam vinylplaat. En de echte kenners die herkennen het wel. Dit is natuurlijk het geluid van Total Contrast en It Takes a Little Time. Maar in dit geval in de Michael Brouwer Club Mix. En dat is de US Club Mix. Hier op Jam FM. Altijd weer lekker. De Jam vinylplaat. Het zwarte goud wat hier onder de naald ligt. En ik zeg tot volgende week.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet er naar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land, omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft, het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden.
3: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
5: Vliegenoverlast rond afvalcontainers uit Horen en kaagbaan tijdelijk buiten gebruik. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Uithoren blijven overlast melden van grote hoeveelheden vliegen rond woningen en afvalcontainers. Volgens de gemeente zijn er dit jaar meer vliegen dan normaal door de zachte winter, het vroege voorjaar en warme weer. Ook afvalresten en bijgeplaatst afval kunnen extra vliegen aantrekken. De gemeente reinigt containers en plaatst op probleemlocaties speciale vlieggevallen. Samen met uitvoeringsorganisatie Duo Plus wordt onderzocht of aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals vaker legen en extra schoonmaken. Bewoners wordt gevraagd afval goed verpakt aan te bieden. Meldingen worden bijgehouden om probleemlocaties en oorzaken in kaart te brengen. En de kaagbaan op Schiphol is van maandag 21 tot en met dinsdag 29 september grotendeels buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenvelderbaan vaker ingezet en kunnen omwonenden tijdelijk meer vliegverkeer merken. Tijdens het onderhoud worden onder meer asfalt, markeringen, verlichting, bekabeling en regenwaterafvoer gecontroleerd en waar nodig hersteld. Ook worden de grasvelden gemaaid. In het weekend van 26 en 27 september kan de kaagbaan wel worden gebruikt. Welke andere banen worden ingezet hangt onder meer af van wind- en verkeersdrukte. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
6: And now, Ladies and gentlemen.
7: Flashback show.
8: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
9: Met Marcel Hergaarden.

0: nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse Kelly Plasterk Kolsteeg geeft eigen kinderspel uit. En Sportweek Ouder Amstel van start met opening nieuwe sportvelden, Duivendrecht en Sportcafé. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Ouderkerkse Kelly Plasterk Kolsteeg geeft een eigen kinderspel uit en is al meteen geselecteerd voor het grote speelgoedboek van Bol. Het spel heet Lokomoki en is te verkrijgen bij Spree in Ouderkerk en dus Bol. In oktober verschijnt bovendien al een tweede editie, de Lokomoki Feestdagen editie. Lokomoki werd eind juni gelanceerd als spel voor peuters en kleuters tijdens bijvoorbeeld een restaurantbezoek, een reis of het wachten. Voordat de nieuwe editie officieel wordt gelanceerd, krijgt Ouderkerk een primeur. Op vrijdag 25 september organiseert Kelly van 3 tot 5 een Lokomoki spelletjesmiddag bij HeyU. Kinderen kunnen binnenlopen om samen te spelen en de nieuwe feestdageneditie is daarvoor het eerst te bekijken en te kopen. Tijdens het jaarlijks sportcafé Ouder Amstel heeft wethouder Maarten de Groot in aanwezigheid van betrokken sportclubs en voormalig wethouder Victor Frequin de nieuwe sportvelden in Duivendrecht op Sportpark De Hoop geopend. De Groot opent tevens de Nationale Sportweek. In de komende week worden diverse sportactiviteiten georganiseerd, zoals op 27 september de roeiregatta in de sporthal Middelwijk. Tevens is men erg blij met de nieuwe Jeu de Boelbaan. Er werd ook veel aandacht geschonken aan de inzet van vrijwilligers. Met de nieuwe sportvelden is er weer ruimte voor vrijwilligers, kaderleden en zo weer nieuwe leden. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Fijn langs dat je luistert. De Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. Glenn Jones was dit. Share My Love. Een album track uit die 80's. We gaan meteen door met nieuw werk van Depeche Mode. Samen met George Jackson. Sherry Hicks.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Drie journalisten hebben zich bij Persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. Twee journalisten werden verbaal en fysiek bedreigd door demonstranten. Eén werd van een bankje geduwd en actievoerders hebben de ander laten struikelen. Verder kwam een Spaanse fotograaf bij een politieinzet in het water terecht. De politie heeft contact met de betrokkenen en handelt de zaak met hem af. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Hij noemt het ongemakkelijk wat daar gebeurt en heeft dit ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds Donald Trump aan de macht is, heeft de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth veel hoge officieren de laan uitgestuurd. Een aantal van hen was vrouw of zwart. Hegseth is van mening dat minderheden ten onrechte voorrang bij benoemingen hebben gekregen. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Om 12 uur had 27,9% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is een stijging van 4,5% ten opzichte van de vorige keer dat er gestemd kon worden. Duitsers stemmen vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern. De partij van bondskanselier Merz, CDU, gaat zo'n beetje gelijk op met die Linken om het Berlijnse burgemeesterschap. De stembureaus zijn nog een uur open. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het 9 tot 15 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat nevel of mist. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: KLM-vlucht keert terug naar brandende powerbank. En verbetering luchtkwaliteit stagneert. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag teruggekeerd naar Schiphol nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. De Boeing 777 vloog op dat moment al boven de Atlantische Oceaan. Volgens passagiers werd de powerbank ondanks eerdere waarschuwingen gebruikt en explodeerde deze kort daarna. Het cabinepersoneel wist het vuur snel te blussen. Uit voorzorg besloot KLM met de bijna volle vlucht terug te keren naar Amsterdam. De passagiers waren omgeboekt en vertrokken vrijdag opnieuw naar Curaçao. En de verbetering van de luchtkwaliteit in onder meer Haarlemmermeer lijkt te stagneren. Dat meldt de provincie Noord-Holland op basis van jaarlijkse metingen. De huidige wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar op veel meetpunten worden de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie niet bereikt. Vorig jaar waren de concentraties fijnstof hoger, mede door weinig regen. Ook in de IJmond en het Amsterdamse havengebied blijft luchtverontreiniging een aandachtspunt. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof ligt Noord-Holland op koers voor de strengere Europese normen vanaf 2030, maar blijven aanvullende maatregelen noodzakelijk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
10: Flashback Radio Show met Marcel Herger.

Next op een uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan. Too Close was dat. We gaan een mashup draaien van ABC en Chic. Kortom, AB Chic. The Night You Murdered the Good Times.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was die Unlimited Touch uit het begin van de jaren 80. Searching to find the one. Zo is het de hoogste tijd geworden voor nieuw werk. Hier is Ricky Jones. She's a man-eater.

0: van half zes.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Drie journalisten hebben zich bij Persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 9 tot 15 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat nevel of mist. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Leden van drie verenigingen uit Ouder Amstel op pad voor lotenverkoop voor de grote clubactie. Een woningbouw op Amstel-eiland na jarenlange voorbereiding van start. Mijn naam is Martin Rodenburg. Leden van drie verenigingen uit Ouder Amstel gaan vanaf zaterdag 19 september op pad voor de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken. Clubs uit de Oude Kerk die meedoen zijn Zwem- en Poloclub De Snippen en VV Oude Kerk. En in Duivendrecht doet CTO 70 volleybal mee. Van ieder verkocht lot gaat 85% van de verkoopprijs naar de deelnemende clubs. Een lot kost €3, waarvan de vereniging €2,55 ontvangt. Wie een lot koopt, steunt rechtstreeks een vereniging en maakt kans op een prijs. Dit jaar zit er meer dan 1 miljoen prijzen in de prijzenpot en is de winkans 1 op 9. De hoofdprijs bedraagt €100.000. Leden kunnen tot en met 27 oktober loten verkopen en de trekking vindt plaats op 3 november. De bouw van woningen op het Amstel-eiland is afgelopen donderdag met een feestelijke opening van start gegaan. Op het eiland komen vrijstaande woningen, landhuizen en twee appartementgebouwen. Het bekende blauwe huisje keert terug als conciergewoning bij de entree van het eiland. Er komen woningtypen in alle prijsklassen, aldus wethouder Slettehaar. Op het Amstel-eiland worden uiteindelijk 13 kavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd en 15 appartementen verdeeld over twee kleinschalige gebouwen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

heerlijke slow dance van The Brothers en What You Won't Do For Love. En als je dit drumbeatje hoort, heb je dan ook dat je een beetje zo... Dat het hier niet eens op lijkt. Hey, laatste track van vandaag. Marvin Gaye, hier is Sexual Healing. Bedankt voor het luisteren.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
9: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de Alternatieve für Deutschland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coupe Icar bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mersch naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Cinema Amstelveen opent tijdelijke bioscoop... en wethouder bezoekt Old Stars Tennis. Mijn naam is Hans van der Heijden. De tijdelijke bioscoop van Cinema Amstelveen in De Landing op Uilenstede is donderdag feestelijk geopend. Het voormalige filmzaaltje van De Griffioen is afgelopen zomer gerenoveerd. De groene stoelen van de voormalige bioscoop aan het Stadsplein zijn mee verhuisd. Cinema Amstelveen wil ook studenten en andere jongeren op Uilenstede betrekken bij de programmering. De komende periode zijn dagelijks vanaf 1 uur films te zien, behalve op maandag. Houders van een cinefielpas hebben gratis toegang. De officiële opening werd verricht door Pim Giel, die vorig jaar veel bezoekers trok met Hoop in de Hoep. En wethouder Floor Gordon heeft donderdag een training van Old Stars Tennis bij LTC Startbaan in Amstelveen bezocht. Het programma is bedoeld voor ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd of fysieke beperkingen niet meer aan regulier tennis kunnen deelnemen. Wekelijks doen ruim 30 mensen uit Amstelveen en omgeving mee. Naast beweging speelt ook sociaal contact een belangrijke rol. Volgens Gordon laat Old Stars zien dat sport en ontmoeting goed samengaan. Ze hoopt daarom dat het initiatief navolging krijgt bij andere tennisverenigingen... zodat meer mensen op aangepaste wijze actief kunnen blijven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur... of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of

Wagner vandaag hier in de show. En als je denkt van, wat is dit voor speciale show? Het is de Sunday's Classic Request, maar de komende twee uur doen we samen met Peter Willems, want hij is de samensteller van deze show. En Peter is eigenaar van Ducoso, de platenzaak in Rijswijk. Ja, zoek het maar even op het internet. Als je echte, lekkere, mooie vinyl, disco, knallers zoekt, dan moet je eigenlijk daar zijn. Dus hij heeft voor deze komende twee uur hele mooie tracks uitgezocht. En die drijven natuurlijk hier, zoals je nu hoort, deze Marvin Gaye Mercy Mercy. Speciale uitvoering. DJ Duke, die heeft deze versie gemaakt. En hij noemt het ook de Ecology DJ Duke Extended Mix. Is nooit op vinyl uitgekomen. Maar ja, bij ons in de studio hebben we natuurlijk alles liggen. En de plaat die je al een tijdje hier op de achtergrond hoort is een van die geniale platen van de groep die nog steeds optreedt. Alleen niet helemaal in de originele samenstelling. Maar absoluut regelmatig te zien in Nederland. En de moeite waard om naartoe te gaan. Shalimar. En je hoort de M&M Extended Remix van het nummer Take That to the Bank. Dus breng je geld maar naar de Jambank, zou ik zeggen.

Mine. Natuurlijk een van zijn grote platen. Hier op Jam FM. Even tijd voor, dankzij Peter Willems in deze studio takeover op de zondagavond, Sunday's Classic Fest.

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de Alternatieve voor Duitsland terrein wint. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En D66 wil vrouwelijk perspectief standaard meenemen in openbare ruimte Ouder Amstel. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht... en op zondag 27 september in Ouderkerk en Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops... nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Hoe veilig voelt het op straat, een plein of een park als je er als vrouw of meisje alleen loopt? D66 Ouder Amstel wil dat deze vraag voortaan nadrukkelijk wordt meegenomen bij de ontwikkeling, inrichting en het beheer van een openbare ruimte. De aanleiding voor de motie was het Amsterdamse initiatiefvoorstel Stem openbare ruimte beter af voor vrouwen. Een ruimte kan op papier prachtig zijn, maar toch onveilig of onaangenaam voelen als je er alleen loopt. Denk bijvoorbeeld aan plekken met weinig zicht, donkere routes of afgeleven hoekjes, aldus D66. Als we de openbare ruimtes beter maken voor vrouwen, maken we deze vaak ook beter voor iedereen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

De tijd die vliegt hier voorbij in de studio van Jam FM op deze zondagavond. De studio takeover. En we zijn alweer na het nieuws van 6:30. Ja, het gaat zo richting 7:00 hoor, met deze platen die we hier draaien. Je hoorde niemand minder dan Geraldine Hunt in de Adra Disco Rescue Remix. Ja, wat er gered moest worden, dat weet ik niet. Maar het ging iemand over Can't Fake the Feeling. Misschien ben je lekker aan het meedansen thuis. En dit is zo'n plaat. Ja, wie heeft er niet op gedanst? In welke disco ben jij geweest waar deze plaat gedraaid werd? Of welke radiozender herinner jij je waar die plaat helemaal grijs gedraaid werd? Nou, Jam FM heb je hem eigenlijk nooit eerder gehoord, denk ik. Tenminste, ga ik vanuit. The Village People. En ja, dit is zo'n plaat met een intro, want het is een speciale extended version. De re-edit, uitgezocht door Peter Willems. Dank je wel daarvoor. Helemaal toepasselijk vandaag de dag, want wie weet niet wat er aan de hand is in de wereld. Kijk je even naar Rusland, daar moeten mensen toch weer allemaal weer het leger in. Vallen weer heel veel doden en dat gebeurt op vele plekken in de wereld. Dus het is echt niet fijn op dit moment. The Village People, die zongen erover met een heel gezellig jasje eromheen. In de Navy en natuurlijk, we kennen allemaal de

En zo gaat de tijd toch hartstikke snel, want we zijn alweer bij het nieuws aangekomen. En je hoorde eerst Donna Summer, Dinner with Gershwin. Dat was een lekker diner, gevolgd door een heerlijke, rustige Mastichique remix Seal Crazy. En Chic Good Times in de David Kust Radio remix. En dit is Nicole met Rock the House.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22.
6: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: Praam blijft belangrijk symbool van Aalsmeer. En eerste muurschildering gemeentelijke pilot bijna klaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Aalsmeerse Praamrace bestaat 40 jaar en houdt daarmee ook de geschiedenis van de praam levend. Het vaartuig speelde vroeger een belangrijke rol in de bloementeelt. Dankzij de platte bodem konden pramen eenvoudig door ondiepe sloten varen en werden bloemen, bakken en bagger vervoerd. Tegenwoordig zijn de meeste pramen van aluminium, maar liefhebbers varen nog met houten exemplaren. Kweker Kees Kramer gebruikte de praam vroeger al met zijn opa. De race groeide uit tot een traditie die nauw verbonden is met de Aalsmeerse identiteit. En de eerste muurschildering binnen de Amstelveense pilot muurschilderingen in de wijken is bijna klaar. Kunstenaar Amok Island werkt sinds 1 september aan de zijgevel van een flat aan de Camera Obscura-laan. Bewoners en omwonenden konden vooraf meedenken over het thema en de uitstraling en stemden uiteindelijk voor zijn ontwerp. Met de pilot wil de gemeente kunst dichter bij inwoners brengen. Amstelveen werkt hierbij samen met Amsterdam Street Art en woningcorporatie Eigen Haard. De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer ongeveer 2 weken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
6: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: de 76-86 klassieker mix. Ja, die na jaren nog steeds onweerstaanbaar klinkt hier op Jam FM.
1: Always smooth and funky.

0: Tom Moulton mix hier op Jam FM. De Salsa Orchestra. En...
1: Close your eyes. And what do you hear? It's Jam FM.
0: Precies. 1, 2, 3, 4. Het lijkt wel live opgenomen, maar het is de speciale Salsa Hustle Unreleased Tom Moulton mix hier op Jam FM. En natuurlijk, tijd flies when you're having fun. Vandaag speciale uitvoering of uitzending met Peter Willems als producer van deze show. En als je denkt, hey, ik herken deze tune, ik hoor het iedere zaterdagochtend, want het is een tune bij Start Me Up. Ja, spreekbedje.

mix van M People. Dat was een klas apart. Het was een groep die werkte vanuit een boerderij in Engeland. Remixers met een eigen sound. En er wordt bijgezegd heerlijk. Dankjewel Peter. Peter Willems is producer van de show deze avond. Die heeft ook de volledige muziekkeuze voor zijn rekening genomen. Dus ja, we kwamen uit deze M People met Love Rendezvous vandaan. Een stevige groove met een herkenbare 19, of een 1900 wil ik zeggen. Nee.

0: Het nieuws van 11:30.
1: Ja, zullen we die maar even overslaan? Want 11:30, ik weet niet waar dat over gaat. Die was niet de bedoeling om te draaien. Soms gebeurt er iets waarvan je denkt... hé, dat heb ik niet in controle. Wat is dit nou weer? We blijven nog even in de Britse dance-sfeer. We gaan naar een track met een geheel eigen...

0: op Jam FM. We gaan richting een heerlijke moderne groove met DJ Futs.
1: Ouder Amstel.
0: Oh jee, ja, ze doen gewoon iets wat ik niet wil, hè? Ik zei al, we gaan naar die heerlijke moderne groove met DJ Futs. Wie is dat eigenlijk? Het is een Franse producer. Een DJ, hij heet echt Stéphane Djouif. Hij is jarenlang actief in de housewereld. Wordt geassocieerd met vooral de Franse touch uit de house van de Zero's.

tijd voor Ron de Lokkenbol. Die gaat op deze stoel plaatsnemen tot en met 10 uur. En dan is part 2 van de Sunday's Classic Request te beluisteren. Van 10 tot middernacht. En verzoekjes zijn welkom. Ja, kijk je dan naar 10 uur tot middernacht. Wat je daar kan verwachten zijn heel veel platen die jij zelf aanvraagt via daniel@jamfm.nl of in ons digitale clubhuis. En tot de tijd zijn van 8 uur, de tijd zijn van Ron Lokkenbol, de Pet Shop Boys. Met dank aan Peter Willems die deze show heeft samengesteld en alle platen heeft uitgekozen. Dank je wel voor je samenwerking van de Ducoso platenzaak in Rijswijk. Hier is DJ Culture.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
12: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu-apotheken en verpleegkundigen en verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de vereniging tegen de kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid, Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen en verpleegkundigen en verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie. Maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: KLM-vlucht keert terug naar brandende powerbank... en verbetering luchtkwaliteit stagneert. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag teruggekeerd naar Schiphol nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. De Boeing 777 vloog op dat moment al boven de Atlantische Oceaan. Volgens passagiers werd de powerbank ondanks eerdere waarschuwingen gebruikt en explodeerde deze kort daarna. Het cabinepersoneel wist het vuur snel te blussen. Uit voorzorg besloot KLM met de bijna volle vlucht terug te keren naar Amsterdam. De passagiers waren omgeboekt en vertrokken vrijdag opnieuw naar Curaçao. En de verbetering van de luchtkwaliteit in onder meer Haarlemmermeer lijkt te stagneren. Dat meldt de provincie Noord-Holland op basis van jaarlijkse metingen. De huidige wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar op veel meetpunten worden de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie niet bereikt. Vorig jaar waren de concentraties fijnstof hoger, mede door weinig regen. Ook in de IJmond en het Amsterdamse havengebied blijft luchtverontreiniging een aandachtspunt. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof ligt Noord-Holland op koers voor de strengere Europese normen vanaf 2030, maar blijven aanvullende maatregelen noodzakelijk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: weten via ron@jamfm.nl.
1: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
2: Met Marcel Hergaarde. Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
3: Jamfm.nl. Flashback Radio Show.
1: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
2: Met

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Ajax, Benu-apotheken en verpleegkundigen en verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En D66 wil vrouwelijk perspectief standaard meenemen in openbare ruimte Ouder Amstel. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in Ouderkerk en Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Hoe veilig voelt het op straat, een plein of een park als je er als vrouw of meisje alleen loopt? D66 Ouder Amstel wil dat deze vraag voortaan nadrukkelijk wordt meegenomen bij de ontwikkeling, inrichting en het beheer van een openbare ruimte. De aanleiding voor de motie was het Amsterdamse initiatiefvoorstel Stem openbare ruimte beter af voor vrouwen. Een ruimte kan op papier prachtig zijn, maar toch onveilig of onaangenaam voelen als je er alleen loopt. Denk bijvoorbeeld aan plekken met weinig zicht, donkere routes of afgelegen hoekjes, aldus D66. Als we de openbare ruimtes beter maken voor vrouwen, maken we deze vaak ook beter voor iedereen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun, yeah.

Firth in die hier. Daarvoor nog Man at Play, Dr. Jam in de slam die jij nog hier hoorde hier op jouw Jam FM. Ik heb hier een 12 inch voor je klaarstaan. Van Spekna, overheerlijke Call Me.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: KLM-vlucht keert terug naar brandende powerbank... en verbetering luchtkwaliteit stagneert. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag teruggekeerd naar Schiphol nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. De Boeing 777 vloog op dat moment al boven de Atlantische Oceaan. Volgens passagiers werd de powerbank ondanks eerdere waarschuwingen gebruikt en explodeerde deze kort daarna. Het cabinepersoneel wist het vuur snel te blussen. Uit voorzorg besloot KLM met de bijna volle vlucht terug te keren naar Amsterdam. De passagiers waren omgeboekt en vertrokken vrijdag opnieuw naar Curaçao. En de verbetering van de luchtkwaliteit in onder meer Haarlemmermeer lijkt te stagneren. Dat meldt de provincie Noord-Holland op basis van jaarlijkse metingen. De huidige wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar op veel meetpunten worden de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie niet bereikt. Vorig jaar waren de concentraties fijnstof hoger, mede door weinig regen. Ook in de IJmond en het Amsterdamse havengebied blijft luchtverontreiniging een aandachtspunt. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof ligt Noord-Holland op koers voor de strengere Europese normen vanaf 2030, maar blijven aanvullende maatregelen noodzakelijk. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Old back. Kano. Nieuw remixed USA version. Je hoort het hier in Run Rocks. Ik heb nog een heel leuk aantal tunes hier nog voor jou klaar liggen.

Behind You, Narada Mike Colwagon. Dit zijn allemaal van die prachtige tunes die je toch hier hoort op een prachtige zendmast met een goud randje. Ja,

0: Eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. JamFM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij een auto-evenement in het Belgische Havelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog, met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. En D66 wil vrouwelijk perspectief standaard meenemen in openbare ruimte Ouder Amstel. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september in Ouderkerk en Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Hoe veilig voelt het op straat, een plein of een park als je er als vrouw of meisje alleen loopt? D66 Ouder Amstel wil dat deze vraag voortaan nadrukkelijk wordt meegenomen bij de ontwikkeling, inrichting en het beheer van een openbare ruimte. De aanleiding voor de motie was het Amsterdamse initiatiefvoorstel Stem openbare ruimte beter af voor vrouwen. Een ruimte kan op papier prachtig zijn, maar toch onveilig of onaangenaam voelen als je er alleen loopt. Denk bijvoorbeeld aan plekken met weinig zicht, donkere routes of afgeleven hoekjes, aldus D66. Als we de openbare ruimtes beter maken voor vrouwen, maken we deze vaak ook beter voor iedereen. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja. Mooi van Mozes. Ja, die is allemaal hier, op jouw Jam FM. Hey, nog meer heel veel mooie tunes voor vanavond. En, ik heb een aantal heel veel leuke namelijk klaarstaan. Hey, en zeker eventjes, ook gewoon eventjes erbij blijven. Zeker een heel goed gepast plan natuurlijk.

Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exitpolls wezen al op een royale zegen. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Cinema Amstelveen opent tijdelijke bioscoop... en wethouder bezoekt All Stars Tennis. Mijn naam is Hans van der Heijden. De tijdelijke bioscoop van Cinema Amstelveen in De Landing op Uilenstede is donderdag feestelijk geopend. Het voormalige filmzaaltje van De Griffioen is afgelopen zomer gerenoveerd. De groene stoelen van de voormalige bioscoop aan het Stadsplein zijn mee verhuisd. Cinema Amstelveen wil ook studenten en andere jongeren op Uilenstede betrekken bij de programmering. De komende periode zijn dagelijks vanaf 1 uur films te zien, behalve op maandag. Houders van een cinefielpas hebben gratis toegang. De officiële opening werd verricht door Pim Giel, die vorig jaar veel bezoekers trok met Hoop in de Hoep. En wethouder Floor Gordon heeft donderdag een training van All Stars Tennis bij LTC Startbaan in Amstelveen bezocht. Het programma is bedoeld voor ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd of fysieke beperkingen niet meer aan regulier tennis kunnen deelnemen. Wekelijks doen ruim 30 mensen uit Amstelveen en omgeving mee. Naast beweging speelt ook sociaal contact een belangrijke rol. Volgens Gordon laat All Stars zien dat sport en ontmoeting goed samengaan. Ze hoopt daarom dat het initiatief navolging krijgt bij andere tennisverenigingen, zodat meer mensen op aangepaste wijze actief kunnen blijven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

Dan kan dat natuurlijk hier op Jam FM via het e-mailadres daniel@jamfm.nl. En Ron, dank voor de afgelopen 2 uur. Kreeg onder andere deze lijst door. Een lijst door. En daar staat 1 plaat op die ik nu in wil gaan draaien voor Jolanda. Dat is High Fashion met You Satisfy My Needs.

0: Ja, en toen stopt hij er ineens mee. Ik weet niet wat het is. Maar we gaan eens even kijken waarom mijn muziek zomaar stopt. Zullen we het nog eens een keer proberen? Kijken of dat dan daadwerkelijk gaat gebeuren. Nee, het gaat niet gebeuren. Oh, het is erg. Nou, dan gaan we gewoon wat anders doen. En Jan, jouw plaat komt er zometeen nog aan.
1: Always smooth and funky.

0: van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog, met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Leden van 3 verenigingen uit Ouder Amstel op pad voor lotenverkoop voor de grote clubactie. Een woningbouw op Amstel-eiland na jarenlange voorbereiding van start. Mijn naam is Martin Rodenburg. Leden van 3 verenigingen uit Ouder Amstel gaan vanaf zaterdag 19 september op pad voor de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken. Clubs uit de Oude Kerk die meedoen zijn Zwem- en Poloclub De Snippen en VV Oude Kerk. En in Duivendrecht doet CTO 70 volleybal mee. Van ieder verkocht lot gaat 85% van de verkoopprijs naar de deelnemende clubs. Een lot kost €3, waarvan de vereniging €2,55 ontvangt. Wie een lot koopt, steunt rechtstreeks een vereniging en maakt kans op een prijs. Dit jaar zit er meer dan 1 miljoen prijzen in de prijzenpot en is de winkans 1 op 9. De hoofdprijs bedraagt €100.000. Leden kunnen tot en met 27 oktober loten verkopen en de trekking vindt plaats op 3 november. De bouw van woningen op het Amstel-eiland is afgelopen donderdag met een feestelijke opening van start gegaan. Op het eiland komen vrijstaande woningen, landhuizen en 2 appartementgebouwen. Het bekende blauwe huisje keert terug als conciergewoning bij de entree van het eiland. Er komen woningtypen in alle prijsklassen, aldus wethouder Slettehaar. Op het Amstel-eiland worden uiteindelijk 13 kavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd en 15 appartementen verdeeld over 2 kleinschalige gebouwen. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website.

grote naam werd in de remixwereld. De track werd destijds op de plaat zo omschreven, dat is een bijlage erbij, als een geleidelijk opbouwende nerveuze 110 beats per minuut groove. Met een bijna Odyssey-achtige feel. Nou, ja, wie heeft dat bedacht? Ik zou het niet weten. En nu...

Dankjewel, Martin. Een echte electrofunk cultklassieker, kan je wel zeggen. Hoort eigenlijk thuis bij Blaze in de show. De broers kregen oorspronkelijk maar een paar uur studiotijd om deze track te maken en wisten in die tijd hun eigen versie te creëren. Dit is de SV, oftewel short version, die we nu gaan horen hier op Jam FM. Toch 7 minuten. Dat is apart voor een short version.

Hey Paul, dat de muziek ietsje te hard is gezet bij Martin thuis. Nou ja, je buren kunnen er wel aan wennen, denk ik, aan deze plaat. We doken dus lekker diep de vroege electro in. Het waren de Russell Brothers, de party scene. Ja, het is echt een klassieker uit 83. En de broeders die kregen dus maar heel weinig studiotijd en hebben toch zoiets moois gemaakt daarvan. Werd al gelijk getipt om No Sell Out, Malcolm X, erachteraan te draaien. Nou, misschien gaan we die later in de show nog wel draaien. Zou zomaar kunnen, hoor. En nu eventjes voor Alice. Een glimlach op je gezicht. He, deze plaat, zo vrolijk is hij. Een echte 80s classic. Matthew Wilder, Break My Stride. Volgens mij gevolgd door een mooi clipje wat je net hebt gelist in onze chatroom. Ons digitale clubhuis, die vind je op jamfm.nl/chatroom.

0: Ja, en dan hebben we alweer iets. Hij loopt vanzelf af, dat heb ik eerder meegemaakt vandaag. Nou, gaan we het nog een keer proberen.
1: Jam FM, where the magic is in the music.
2: Ja, zo klinkt het beter. De jingle wordt niet afgebroken, maar we gaan wel wat draaien wat je nooit zou denken hier te horen op zondagavond. In the Sun is Classic Request. Don't you turn your back on me. Limaal met KJ Gugu natuurlijk.

van Jam FM. Ik probeer het een beetje bij te houden, maar ik moet nog een minuut of 10 scrollen voordat ik weer bij de actuele berichten ben. Deze plaat die werd aangevraagd via de e-mail. Dankjewel daarvoor, Yolanda. Wanda Walden en I Must Be Dreaming. Is het zo? Nee, ik ben toch gewoon live op de radio nu? Maak mij even wakker als het niet zo is, als dit een droom is. Knijp even in mijn hand dan. Nee, er wordt niet gegrepen. Nee, dan is het geen droom. Oké. Bij deze. Zo.

Dreaming. Dankjewel voor deze request hier op Jam FM. En ja, New Kid on the Block, zei ik een tijdje geleden op vrijdagavond. Dat is natuurlijk Sebastian en Sebastian, moet je eigenlijk zeggen. Gewoon heb ze, ja, Frans een beetje. New Kid. Werd getipt. Nice and smooth.

Ja, er zit een heerlijke baseline in. Die neemt je gewoon mee richting het nachttijd zijn van 12 uur, zo'n beetje. 00 uur, middernacht. De Confunction. En ja, if you're in need of love, dan ben je hier op het juiste adres. Want wij geven jou de liefde de hele nacht door. Maar kijk eens even aan de wand. Wat hangt daar? De klok? En wat zegt die klok? Ja, bijna tijd. Nog twee platen voor het tijd zijn van middernacht en de Quiet Storm. Deze is...

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.